Her van home mij voor in ons een klein en kassel. Hoe is rechter huis hier af een kroon. Drank hier in leven kwassel. Op woorden riesig spoor zijn voor. Had je het

werd net verkeerd genoeg. Een bijtje hoort des kieps niet, wie is je snoer net geloof. Dat allermeiste woord, zo'n strijzend.

As boer waar is een stalbaatsch, bij voerster is der haas. De grote stal vol schimmel, dat was mijn höchste spas. Ik had mij zijn doorschlaan, rijknecht weer een zon. Mij aber had kutschieren freud, ik had net rijden won. De alte voerst war nobel, ja selig gute Herr. Mir aber hat's nie frei geniert, das hat mich alle Welse giert, weil ich so steif am Bock sitzt, im Pelze wie ein Böhr. Jetzt nur Bordhorn ganz abrasiert, als war ich ein Akteur.